0: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. Radio De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bant van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. Radio De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Dit is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amansberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtham overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte.
1: Radio
2: de weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. If you, if

0: nieuws.
1: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. Radio de weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
2: De Wakkere Wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be. Ik luister regionaal.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.

0: bij Radio Oost-West. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
0: www.radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF. Dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele, dat is in West-Vlaanderen, is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanochtend met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam. Dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Sport dan nog. Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste match bij het Tsjechische Victoria Pilsen met 0-3. De volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En spannend vanmiddag, want dan kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat al wel vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League. Dat is tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen en maximaal nog rond 21 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tiel, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Wisselbewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima dan rond 21 graden.
6: Zomerse muziek? Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
7: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Altijd weer de mooiste muziek.

0: is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland, in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amandsberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtom overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er één waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt vanaf nu 3 dagen. Je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalia-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro. En je vindt ze in bijna elke gemeente, in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis.
2: Radio Slechtmeerbericht.
4: Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui. En dan is het 22 graden. Zondag eerst regen, snel droger en ook wat koeler, 19 graden.

0: van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
2: Jouw regionale radio.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.west.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
3: Oost-West. Nieuws. Dit is het regio-nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima dan rond 21 graden.
6: Goedemiddag, Radio Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
9: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
2: Een hele dag lang.

0: Goedemiddag. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Wisselbewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima dan rond 21 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Minister van Binnenlands Bestuur, Hilde Krevits, stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijke toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is. Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, oftewel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn, Caroline Genet van Vooruit, ziet het voorstel niet helemaal af. De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Het gebeurde afgelopen woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren het er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn er dat bijna 500. Ook het tv-programma Kooiboys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen zon, vrij veel wind. Maximaal tot een graad of 23. De zondag begint met wat regen. Daarna is het droog bij een graad of 21.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radioostwest.be. Welkom bij Radio Oostwest.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
1: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen zon, vrij veel wind, maximaal tot 23 graden. De zondag begint met wat regen, daarna droog en een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en nacht na zomerweer. En temperaturen die richting de 25 graden kunnen klimmen.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
0: Is dit Radio Oost-West?

is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland, in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amandsberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtham overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franken weten. Militairen patrouilleren daaronder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En bondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku en Kevin de Bruyne zijn erbij. Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van Paris Saint-Germain. Romeo Lavia van Chelsea en ook Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Radio Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Blijft overwegend droog, graad of 20. Morgen is het zonnig met vrij veel wind, maxima dan tot 23 graden. Op zondag begint met wat regen, daarna droog en een graad of 21.
1: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
1: Op

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Verfrissend lekker.

0: van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen zon, vrij veel wind, maximaal tot 23 graden. De zondag begint met wat regen, daarna droog en een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en nacht na zomerweer. En temperaturen die richting de 25 graden kunnen klimmen.
5: Radio Oost-West.
6: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland, in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amandsberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtham overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit.
1: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
2: Laat de zon in de muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. In Duitsland is de vermoedelijke speelfiguur opgepakt van een dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt. Het gaat om een 28-jarige man die gelinkt wordt aan grootschalige drugshandel. Op 1 september trok een bende zwaar bewapende mannen naar zijn woning. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten twee politieagenten gewond. De inval was vermoedelijk een vergelding omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de omvangrijke zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In Antwerpen heeft de Assize-jury zich teruggetrokken om te beslissen over de schuldvraag in de zaak Jaron. De 14-jarige jongen overleed begin 2022. Toen de politie hem aantrof, bleek hij al 2 maanden dood in zijn bed te liggen. De tiener was zwaar ziek, maar nog zijn vader, nog de 5 medebewoners zochten medische hulp. De vader heeft al gezegd dat hij er schuld aan heeft, maar dat hij dacht dat het niet zo erg was. In Gent hebben een 80-tal actievoerders bij de start van het academiejaar het ontslag geëist van de omstreden onderzoeker Nathan Kavnes. Er is geen plaats voor racisme aan de universiteit, klinkt het. Rector Petra de Sutter en andere deelnemers aan de openingsstoet werden uitgejouwd. Er kwam ook heel wat bijval voor het protest. Het was redelijk woelig allemaal. De Gezinsbond wil niet weten van een mogelijke besparing op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Die optie zou op tafel liggen bij de Vlaamse begrotingsbesprekingen. De Gezinsbond benadrukt dat het groeipakket een onvoorwaardelijk recht is van elk kind. Een recht dat trouwens verankerd is in de grondwet. Daar kan de regering niet zomaar eventjes aan morrelen, zo zeggen ze. Het weer, de rest van de avond wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen droog, 20 graden. Morgen starten we met een schitterende zonnige nazomerdag en klimt het kwik tot 23 graden. Zondag trekt er eerst wat regen over het land, maar later vanuit het westen weer droger bij 21 graden.

sociale media is er heel wat te doen. Een soort trend of hype, of hoe je het ook noemt, terug naar de jaren 80. En dan zit je bij Wiegenstart goed bij aanvang van elk uur programma hier bij Radio Oost-West. Want dan draaien we er eentje uit die periode. Namelijk uit 1983, Matthew Wilder en Break My Stride. Welkom, goeiedag. Tot 7 uur, de hits en de souvenirs met Harry.

Enige jaren geleden had Christophe, de Belgische artiest, een eigen versie op deze Sweet Caroline. En hij maakte er een bijzondere hit van. Hier bij ons in de Laaglanden. Zowel in ons eigen land België als in Nederland. Maar in 1968 was Neil Diamond degene die de original uitbracht, als het ware, met deze Sweet Caroline. Als je er pas bij komt, een bijzonder goede dag. Het wordt een komende week met wat reguliere temperaturen. En daarmee bedoelen we dat het, iets droger wordt en iets minder nat dan de voorbije paar weken. Dus laat ons hopen op goed weer.

0: Overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Weekendstart.
4: Met Harry.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie is in my soul. En dat is altijd een bijzonder goed gevoel. Op je vrijdag hier tussen 5 en 7 uur. Dat was Chaka Khan met Snoop Dogg en Boogie is in my soul. En we gaan u ook nog wat meer Boogie meegeven op zaterdag 26 september. Want dan is er in CC De Wissel te Zwevenzede het optreden van Tri Voce in samenwerking met de gemeente Wingene. En in samenwerking met Radio Oost-West. En meer informatie? Nou, dat kan je vernemen via de website van ons station. Via Radio Oost-West.

Je zou kunnen zeggen dat Herten James met een Maddie Waddle niet echt een origineel vaatje hebben aangeslagen. Want in 1979 bracht Dalida deze plaat uit. Monday, Tuesday, laissez-moi danser. Nou, mooi toch? Zeg, welkom bij Weekend Start. We zijn er voor jou elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. En nou ja, ik ontdekte deze week iets op een van de tv-kanalen op mijn toestel. En dat is namelijk VTM-series. Nou ja, ik wist natuurlijk wel langer dat dat er reeds op zat. Maar dat is nu gewijzigd in VTM-series. En sinds deze week, schrik niet, kan je er kerstfilms bekijken doorheen de dag. Dus mocht u een beetje willen in de sfeer komen, dan is dat misschien een leuk idee om eens een boompje op te zetten in de huiskamer, hè?

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Weekend start met Harry.

Voor heel wat luisteraars nog altijd de enige echte en de originele uit 1973. Bob Marley en Stir It Up hier bij Weekend Start op jouw vrijdag. We zijn inmiddels in aflevering 421. Dat schiet lekker op, hè? En mocht je zelf eens willen reageren op het programma, dan kun je dat doen. Stuur het ter attentie van Weekendstart of ter attentie van Harry naar info@radioostwest.be. I got a message.

Het zijn van die heerlijke herinneringen voor mezelf. Voor Harry dus uit 1992, uit de tijd van mijn buitenlandperiode in Sicilië. Sucharel! En dat was gewoon een lekker plaatje die ik graag nog eens tussendoor draai in deze maand september. De zomer is dan wel voorbij. Misschien voor heel veel mensen gelukkig voorbij, want de temperaturen waren dit jaar zeer hoog. Maar de komende week zou het, nou ja, gezellig worden met een 19 à 20 graden. En voor ons arme Belgen is dat meer dan welkom. Wat ook zeer welkom was, is het programma Is het Gelukt. Een programma die je kan bekijken via de VRT. Met drie kandidaten, drie BV's, bekende Vlamingen, die elk een opdracht moeten vervullen en hopen dat het tot een goed eind kwam. En één van die kandidaten was Fien Hermijns. En zij moest een top 30 hit scoren. De plaats, locatie was niet bepaald. Het moest gewoon een plaats zijn die ze maakte en die ergens ter wereld in de top 30 terechtkwam. Dat gebeurde in Malta. En speciaal voor jullie daar thuis hebben wij die plaat te pakken gekregen. Dit is ze.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 44.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer, de rest van de avond wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen droog, 20 graden. Morgen starten we met een schitterende zonnige nazomerdag en klimt het kwik tot 23 graden. Zondag trekt er eerst wat regen over het land, maar later vanuit het westen weer droger bij 21 graden.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
5: Dit is Weekendstart.
6: Harry.
7: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry.
4: Radio Oost-West.
8: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

peace and good music. Nou ja, dat hoor je 24 uur per dag hier bij Radio Swest. Maar dit was een mogelijk vergeten hit van The Cool and the Gang uit hun populaire tijden met The Love Affair. We zijn inmiddels vrijdag 18 september. Nog een beetje en de herfst komt officieel om de hoek loeren. De bladeren die vallen al een beetje van de bomen. Maar dat is natuurlijk niet raar, want het is droog genoeg geweest. Dus de bomen die stoten hun slechte bladeren af. Het is wat de natuur normaal doet. Welkom bij Weekend Search. We zijn er weer op jouw vrijdag nog tot 7 uur. Met aflevering 421. En mocht je toevallig jarig zijn, dan heb ik een plaatje voor jou.

0: heerlijk, die oldies, but a goodie, hè? Ja, ja, de goodiebag die blijft voorzitten op jouw vrijdag met de hits en de souvenirs. Dit waren de Kings met You Really Got Me.
1: What's going on?

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Weekendstart
3: met Harry.

Hij wil niet uit de kleren gaan voor weer al een nieuw persoon in zijn leven. Dat is de basisgedachte van dit nummer uit 2025. Somber met Undressed.

Er is ook een leuk nieuwtje die de ronde doet. En dat is het volgende. Stevie Wonder, hè, iedereen kent hem wel nog, denk ik. Die zal een feestje geven. Een mogelijkse tournee, een wereldtournee. Omwille van het feit dat het 50 jaar geleden is dat Songs in the Key of Life werd uitgebracht. Dat is tot nader bericht een van zijn best verkochte LP's ooit. Een van zijn best verkochte albums ooit. En daaruit, uit die tijden, draaien we nog eens een muziekje. Namelijk deze Sir Duke.

Stevie Wonder zal dus een klein feestje organiseren omwille van het jubileum van de Songs in the Key of Life. En uit die tijdsperiode draaide nog eens deze Sir Duke. Nou ja, er is elk jaar en elk moment in het jaar wel iets te doen bij Radio Oost-West. Je kan bijvoorbeeld de mobiele studio bij jou in de regio ontvangen als je eventjes belt naar nummer 0468 177720. Goede afspraken en gemaakte afspraken zijn goede afspraken. Het is maar dat u het weet. Maar er is ook een en ander te doen die georganiseerd wordt door Radio Oost-West. Onder meer op zaterdag 26 september is er in CC de Wissel in Zevenzele het optreden van Trivoce in samenwerking met de gemeente Wingene en evident in samenwerking met Radio Oost-West.

0: Bezoek onze website
1: www.radioostwest.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Weekend start met Harry.

denk dat ik een stuk of wat mensen plezier doe met het draaien van deze opname. Ze komt uit 1978, Johnny Mathis en Denise Williams met Too Much, Too Little, Too Late. Het zijn van die mooie platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. Maar we proberen ons best te doen op deze vrijdag hier tussen 5 en 7 uur. Om die platen nog eens aan jou voor te stellen. En dit is er ook zo eentje, hè? Uit 1983, Eddie Grant, The Electric Avenue.

Op het eind van het eerste uur Weekend Start draaide ik straks een souvenir uit 1992 die me deed terugflitsen naar mijn seizoen in het buitenland die ik deed op Sicilië. En dit is ook zoiets gelijkaardigs. Toen ik voor de eerste keer het seizoen deed aan de Belgische kust als DJ in 1983, dat was in Middelkerken, dan had je daar een drietal discotheken binnen het stadscentrum. Kun je tegenwoordig niet meer voorstellen, maar toen was dat zo. En toen in 1983 was dit een reuze hit in de discotheken. Eddy Grant met The Electric Avenue. Ja.

blijft een bijzonder artiest. En ook voor een stuk een bijzonder mens. Deze Ed Sheeran en Zafire. Dat was het alweer, dames en heren, hier bij Radio Oost-West. Voor wat mijn wekelijkse bijdrage betreft met Weekendstart. Aflevering 421. En ik wens jou heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor komende weekend en de komende week.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Protest aan de Universiteit van Gent bij de start van het nieuwe academiejaar. Een tachtigtal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kavnas. Ze noemen hem een racist en begrijpen niet dat de UGent hem nog laat lesgeven. Kavnas is momenteel geschorst, er loopt een vooronderzoek al, dus Petra de Sutter. Het protest is intussen zonder incidenten verlopen. In Schaarbeek is een schoolbus gebotst met een politiewagen. Er zaten gelukkig geen kinderen in de bus, niemand raakte gewond. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De gezinsbond is misnoegd op de mogelijke besparingen van de nieuwe Vlaamse regering op het groeipakket. N-VA schuift die besparingen naar voren en coalitiepartners vooruit en CD&V schiet in het voorstel niet meteen af. Maar besparen op de kinderbijslag is een zeer slecht idee, zegt de gezinsbond. De nieuwe Vlaamse regering moet in totaal 2 miljard euro besparen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld, staat in een nieuw rapport van de VN. In 9 op 10 gevallen gaat het om misbruik door Russische militairen. De VN benadrukt dat dit waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg is. De meldingen komen vooral van mannen die gevangen hebben gezeten, maar ook van vrouwen en kinderen in bezet gebied. Sport. Wielrenner Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en hield net genoeg voorsprong over op de sprinters. Van Eetveld is ook de nieuwe koploper in het klassement. In eigen land won Tim Merlier voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp. Hij bleef de Nederlander Groenewegen voor in de massasprint. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Minima 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met wat lichte regen. 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op. Temperaturen 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Goeie avond.

0: is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland, in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amandsberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtham overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: MV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Blijft zo goed als droog bij 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op bij een graad of 20.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. En dat is 5% meer dan eerste achtervolger N-VA, die nu strandt op 23% en eigenlijk verlies maakt. CD&V springt in de peiling nipt over vooruit naar de derde plaats met iets meer dan 13%. Daarna volgen PvdA met 10%, Groen en Open VLD die allebei op zo'n 6% uitkomen. In Brussel hebben 200 mensen betoogd aan de Turkse ambassade. Ze protesteren tegen de harde aanpak van de LGBTQ-gemeenschap in Turkije. De Turkse politie viel deze maand binnen in verschillende huizen en bars in Turkije, waarbij al meer dan 150 mensen zijn opgepakt. De Turkse president Erdogan noemt holibies een bedreiging voor het traditionele gezin. In het kunstschaatsen is Nina Pinzarone niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na de korte kuur pas op de tiende plaats. Ze kwam ten val bij een sprong en ook een combinatie mislukte. Pinzarone traint sinds deze zomer in de Verenigde Staten samen met de nieuwe coach. Radio Vanaf de vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Zo goed als droog, 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met lichte regen, 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op. Ook dan een graad of 20.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

Koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlak.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Goedenavond, het is 10 uur.
4: Radio Oost-West. Nieuws.
5: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
6: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
7: Vanaf de vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Zo goed als droog, 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met lichte regen, 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op. Ook dan een graad of 20.
8: De avond van Oost-West.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: is de teletijdmachine in de geschiedenis van 18 september. Ik ben Danny Verlinden. In 1692 vindt een aardbeving plaats van maar liefst 6,3 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in ons land ooit. Het epicentrum lag in de streek van Verviers. In heel ons land storten gebouwen in. Ook in Nederland, in Rijnland, in Duitsland en in de Champagne-streek in Frankrijk was dat zo. Zelfs tot in het graafschap Kent in Engeland was er schade. De tweede zwaarste aardbeving in ons land was ook de zwaarste voor Vlaanderen in juni 1938. Dat was een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Er vielen dan 2 doden in Kruisem en in Sint-Amandsberg. In 1919 krijgen vrouwen stemrecht op gemeentelijk niveau, weliswaar met enkele opvallende beperkingen. Zo ging het niet om alle vrouwen. Prostituees bijvoorbeeld hadden geen stemrecht. Vrouwen konden schepen of burgemeester worden in 1919, maar moesten daarvoor wel de toestemming van hun echtgenoot krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2 jaar later in 1921 werden in heel het land slechts 196 vrouwen verkozen, van wie 13 schepenen en 6 burgemeesters. 1% van alle gemeenteraadsleden was vrouw. In 1970 is Jimi Hendrix overleden aan een overdosis slaappillen. Zijn dood was op zijn minst mysterieus. Uit de autopsie bleek dat het geen zelfmoord was, maar een toevallige samenloop van sterke slaapmiddelen in combinatie met wijn. Jimi Hendrix behoort samen met Jim Morrison en Janis Joplin tot de 3 J's van de Club van 27. Dat zijn muzikanten die stierven op hun 27ste, van wie de voornaam begint met een J. Op 18 september 1985 is Gerald Holtham overleden. Hij was de Britse kunstenaar die het internationale vredessymbool ontwierp in 1958. Hij deed dat eenmalig voor een vredesbetoging. Het logo toont de bekende omgekeerde driepikkel, die staat voor nucleaire ontwapening en vrede. Anousheh Ansari is de eerste vrouwelijke ruimtetoerist in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Dat was 5 jaar na de eerste ruimtetoerist. De Iraanse-Amerikaanse zakenvrouw was al de 4e ruimtetoerist die op eigen kosten naar het ISS reisde. Ze verbleef 10 dagen in de ruimte en ze betaalde $20 miljoen voor de ruimtereis. In 2005 wint Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de Ronde van Spanje. De overwinning werd hem later dat jaar wel afgenomen wegens doping. Heras ging in beroep en 6 jaar later, in 2011, kreeg hij gelijk van de rechter. Heras mocht dus zijn 4e leiderstrui behouden, toen nog in een goudgele kleur. Nu is dat een rode trui. 21 september 1558 is de sterfdag van keizer Karel. Wie was die Gentenaar ook alweer? Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Maar nu eerst deze schuiver wat hoger zetten, want we hebben nood aan wat muziek. Dan moet ik op dit knopje duwen voor dit.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.